0: Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
0: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: De kinderen halen.
1: En wat als de metro niet meer rijdt?
3: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Odido. Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
15: 8 uur is het. Je zit goed. Je zit bij Rijnmond. Zometeen 2 uurtjes Dennis Kranenburg met de Rijnmond Jukebox. Maar eerst krijg je van mij het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Goedemorgen. In het centrum van Rotterdam hebben Marokko-supporters gisteravond volop feest gevierd na de 3-0-overwinning van hun ploeg op Canada. Marokko plaatste zich daarmee voor de kwartfinales van het WK voetbal. Daarin is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg vannacht Paraguay. Na de 3-0-overwinning verliepen de festiviteiten op de meeste plekken in de regio probleemloos. Maar op de eerste Middellandstraat in Rotterdam moest de mobiele eenheid ingrijpen. Die heeft enkele relschoppers aangehouden. Aan de Hoekse Dijk in Maasdam is gisteren een traumahelikopter geland voor hulp na een ongeluk. Iemand die een band wilde oppompen met een elektrische pomp had brandwonden opgelopen. Het ging mis omdat er een benzinedamp rond de pomp hing, laat een woordvoerder van de politie weten. Bij het oppompen van de band ontstonden er vonken die oversloegen. De gewonde is uiteindelijk met een ambulance vanuit Maasdam overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is niet bekend. Zonder zich al te veel te hoeven inspannen heeft Sparta gisteravond de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding op de Eredivisie overtuigend gewonnen. Op het complex van Velo werd de eerste klasser met 8-0 verslagen. Feyenoord heeft eerder op de dag in de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen ook al met ruime cijfers gewonnen. Team van Giovanni van Bronckhorst versloeg FC Dordrecht aan de Kromme Dijk met 6-0. Het weer dan nog, bewolking, ook periode met zon, blijft zo goed als droog en de middagtemperatuur zo'n 22 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
0: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
18: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
20: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
21: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
22: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
21: Nog niet helemaal dus.
22: Tja, die administratie. Toevallig tips?
21: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
22: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
21: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
23: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
24: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

in de Rijnmond Jukebox met It's Magic. Het nummer dat zij in 1959 uitbracht op haar album What a Difference a Day Makes. Het nummer It's Magic werd geschreven door Jules Stein en Sammy Kaan. En dat deden ze destijds voor Doris Day, die het nummer zong in de film Romance on the High Seas. Een jaar later stonden meerdere artiesten met dit nummer in de hitlijsten. Want onder meer Vic Damone, Sarah Vaughan en Tony Martin kwamen in de hitlijsten terug. Maar niemand was zo succesvol als Doris Day. Het leverde haar zelfs een Oscar-nominatie op. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. 2026 wordt voor Dwight Joachim het jaar waarin hij 70 kaarsjes uit mag blazen. Deze Amerikaanse singer-songwriter en acteur is nog volop actief. Sinds de jaren 80 is hij bekend bij een groter publiek. Zijn eerste drie albums wisten zelfs alle drie op nummer 1 te komen in de Amerikaanse country albumlijst. Daarnaast won hij ook een aantal Grammy Awards. Ook speelde hij in meerdere films en tv-series. In 1990 kwam zijn vierde studioalbum uit en ook dit album zou succesvol worden. En een van de nummers op dit album van Dwight Joachim is I Don't Need It Done.

Van het album Warm and Tender Love van Percy Sledge uit 1966 hoorde je de gelijknamige single Warm and Tender Love. Het was destijds de opvolger van zijn allergrootste hit When a Man Loves a Woman. Percy Sledge werd in 1940 geboren in Alabama en werkte op boerderijen en in een ziekenhuis, tot hij door een voormalig patiënt en vriend werd voorgesteld aan een platenbaas die hem auditie liet doen. De rest is geschiedenis. Hij overleed in 2015 op 74-jarige leeftijd. De Amerikaanse bluesmuzikant Snooky Pryor werd geboren in 1919 en zou uiteindelijk 85 worden. Al kan het ook 87 zijn geweest, want zijn geboortejaar is niet helemaal zeker. Na een tijdje muziek te hebben gemaakt stopte hij ermee en werd timmerman. Hij werd overgehaald om weer muziek te gaan maken en zou tot aan zijn dood muziek opnemen. We gaan nu naar 1996, het jaar van zijn album Mind Your Own Business. Dit is Snooky Pryor in de Rijnmond Jukebox met Coming Down to My House.

1956 hoorde je Frank Sinatra met het orkest van Nelson Riddle en je hoorde hen met Hey Jealous Lover. Dit nummer werd geschreven door Sammy Kaan, B. Walker en K. Twomey. Voor Sinatra leverde het een top 3 hit op in thuisland Amerika. En wie diep in de buidel tast, kon de afgelopen tijd zelfs in het bezit komen van iets dat ooit van Sinatra was. Zijn oude Villa Dorada in Los Angeles stond te koop. Het huis waar hij woonde tijdens zijn Hollywoodjaren. Ook gaan er al lange berichten rond over een film over Sinatra, waarbij Leonardo DiCaprio en Martin Scorsese in verband worden gebracht met dit project. We gaan naar 1946, toen in Baltimore, in de Verenigde Staten, de groep The Orioles werd opgericht. En die groep bleek een van de grondleggers van de doo-wop muziek te zijn. In 1953 namen zij een cover op van het country nummer Crying in the Chapel van de Amerikaanse zanger Daryl Glenn. En dat zou hun grootste hit opleveren. Want de Orioles stonden wekenlang op nummer 1 met Crying in the Chapel.

0: Missed that one.
1: Van het debuutalbum Forever Took Too Long uit 1999... van de inmiddels 56-jarige Canadese countryzanger John Landry... hoorde je The Cowgirl Your Mama Warned You About. Een jaar na dat album werd hij direct genomineerd voor een Juno Award... in de categorie Beste Countryzanger. En we blijven in Canada, want in 2001 kwam het debuutalbum... van de Canadese zanger Michael Bublé uit. En dat album kreeg de titel Babaloo. Een van de nummers op dat album is You'll Never Know... waarvan het origineel komt uit 1943... Toen werden door zangeres Alice Faye voor het eerst gezongen in de film Hello Frisco Hello. En dat leverde een Oscar op. Het nummer werd door Harry Warren en Mac Gordon geschreven en is gebaseerd op een gedicht. Michael Bublé zong het nummer ook live en bracht de live versie in 2004 weer uit op zijn album Come Fly With Me. Dit is Michael Bublé in de Rijnmond Jukebox met You'll Never Know.

Just a Matter of Time van Brooke Benton, die ook een van de schrijvers van het nummer is. Het zou bovenaan de Amerikaanse R&B-hitlijst komen te staan en kwam in de pop-hitlijst tot de derde plaats. Eigenlijk was het nummer bedoeld voor Nat King Cole, maar men dacht destijds dat het ideaal paste bij Brooke Benton. En dat bleek ook te kloppen. Later vond het nummer It's Just a Matter of Time een tweede leven in de countrymuziek en kwam het in de jaren 70 en 80 ook op de nummer 1 positie te staan. In 1964 werd in Engeland de band Smokey opgericht. Ze begonnen eerst met andere namen, maar dat werd dus Smokey. Eerst nog met EY, maar om verwarring en een rechtszaak met Smokey Robinson te voorkomen, werd dat met IE. En hoewel de samenstelling door de jaren heen is gewijzigd, treedt de band nog altijd op. De grootste hit is Living Next Door to Alice, maar Smokey scoorde nog een aantal hits, waaronder Lay Back in the Arms of Someone, dat in 1977 in meerdere landen op nummer 1 kwam te staan.

als Robert James Byrd in Texas en werd uiteindelijk bekend met de naam Bobby Day, maar hij nam platen op onder verschillende namen, zoals The Jets, The Voices, The Sounds en The Crescendos. En er was ook nog de originele Bob in het duo Bob & Earl. Bobby Day overleed uiteindelijk in 1990 op 60-jarige leeftijd in Los Angeles. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zangeres Holly Dunn. Zij overleed in 2016 op 59-jarige leeftijd aan eierstokkanker. In 1989 bracht zij haar vierde studioalbum uit. Dat album kreeg de titel The Blues Rose of Texas. Een van de mensen met wie ze voor het album samenwerkte was Dolly Parton. En het album zou haar een aantal hits opleveren. Waaronder haar eerste nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst. De tweede single van het album leverde haar een top 4 hit op. Dit is Holly Dunn met There Goes My Heart Again.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
2: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
14: Je bent afgestemd op Radio Rijnmond. Zo meteen 2 uurtjes Dennis Kranenburg. 1 uurtje heb je al gehad met de Rijnmond Jukebox. Hou je muntjes dus bij de hand. Je ziet maar weer wat wisselgeld komt altijd van pas in die jukebox. Je krijgt van mij eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. 9 uur is het. Goedemorgen. In het centrum van Rotterdam hebben Marokko-supporters gisteravond volop feest gevierd na de 3-0-overwinning van hun ploeg op Canada. Marokko plaatste zich daarmee voor de kwartfinales van het WK voetbal. Daarin is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg vannacht Paraguay. Na de 3-0-overwinning verliepen de festiviteiten op de meeste plaatsen in onze regio probleemloos. Maar op de Eerste Middellandstraat en omgeving in Rotterdam moest de mobiele eenheid ingrijpen. Fans reden toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Veel mensen gingen de straat op om dat feest te vieren. En daarbij werd ook zwaar vuurwerk afgestoken en werd met stenen, glas en eieren gegooid. De politie heeft een nog onbekend aantal relschoppers opgepakt. In Maasdam heeft iemand gistermiddag brandwonden opgelopen bij een poging een opblaasband op te pompen die achter een boot hing. De motor achter de boot verspreidde een benzinedamp en toen het slachtoffer er de elektrische pomp bij hield, ontstond de brand. De gewonde is vanuit Maasdam met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 1 op de 3 huiseigenaren is niet tevreden over de VVE-beheerder die ze hebben ingehuurd. Ze hebben klachten over de geleverde service aan hun vereniging van eigenaren en over de toenemende kosten die daarvoor in rekening worden gebracht. Dat meldt RTL op basis van een peiling onder VVE-leden. Bijna 1,5 miljoen huizen in Nederland zijn onderdeel van een VVE. De branchevereniging voor VVE-beheerders noemt de uitkomst van de enquête van RTL verschrikkelijk. Zonder zich al te veel te hebben hoeven ingespannen heeft Sparta gisteravond de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding op de Eredivisie overtuigend gewonnen. Op het complex van Velo werd die eerste klasser met 8-0 verslagen. Feyenoord heeft eerder op de dag in de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen ook al met ruime cijfers gewonnen. Het team van Giovanni van Bronckhorst versloeg FC Dordrecht aan de Kromme Dijk met 6-0. Het weer dan nog, bewolking, maar ook periode met zon, en het blijft zo goed als droog vandaag. De middagtemperatuur zo'n 22 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
16: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
15: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
17: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
15: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
18: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
19: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
18: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
19: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
20: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
21: Iedereen begrijpt elkaar.
22: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
23: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
24: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
25: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
28: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

1969 kwam het album Ella van Ella Fitzgerald uit. En een van de nummers van dat album hoorde je net in de Rijnmond Jukebox, Get Ready. In 1966 werd het door Smokey Robinson geschreven Get Ready uitgebracht door The Temptations. Het is ook bekend geworden als het laatste nummer dat hij voor deze groep schreef en produceerde. Het album Ella was het laatste album dat ze uitbracht in de jaren 60. En ook in de jaren 70 en 80 volgden nog flink wat albums. Ella Fitzgerald overleed in 1996 op 79-jarige leeftijd. We gaan naar Little Richard, een van de grondleggers van de rock'n'roll muziek. Hij werd als derde kind in een gezin van 16 kinderen geboren als Richard Wayne Pennyman. En hij zou 87 jaar worden. Zijn pianokwaliteiten deed hij al in zijn jeugd op, toen hij als pianist in de kerk actief was. Hij werd begin jaren 50 ontdekt tijdens een talentenjacht en zou dus een wereldster worden. Een van zijn bekendste hits schreef Little Richard samen met Albert Collins en werd in 1957 uitgebracht. Dit is Lucille.

sympathie voor de Devil van de Stones. De Rolling Stones zijn al dik 60 jaar actief in de muziekwereld en willen niets van ophouden weten. Geef ze eens ongelijk als je nog zoveel plezier aan beleeft. Eind jaren 60 wilden Mick Jagger en Keith Richards een nummer schrijven in de stijl van Bob Dylan. De werktitel was destijds The Devil Is My Name. Maar tijdens de opname veranderde het liedje in een rocknummer in plaats van een folknummer. De inspiratie voor Sympathy komt uit een boek dat Marian Faithfull aan Jagger heeft gegeven. Sympathy for the Devil staat op hun album Beggar's Banquet uit 1968 en werd een gigantische hit voor The Stones. We gaan naar de inmiddels 72-jarige Amerikaanse countryzanger David Ball, die zichzelf Grammy Award winnaar mag noemen. In 2004 bracht hij zijn 6e album uit, het album Freewheeler. Het album werd goed ontvangen en een van de nummers op het album is Too Much Blood in My Alcohol Level.

0: pushing up daisies, don't forget. You're still my buddy.
1: In 2010 kwam Living Proof uit, het 15e album van de Amerikaanse bluesmuzikant Buddy Guy. En voor het nummer Stay Around a Little Longer werkte hij samen met niemand minder dan B.B. King. En hoewel Buddy Guy toen al meer dan 50 jaar in de muziekwereld actief was, was het album Living Proof zijn meest succesvolle album. Zo won hij in 2011 een Grammy Award voor dat album en kwam zijn album in de blueshitlijst op nummer 1 te staan. In januari 1969 had Graham Nash net de Hollies verlaten en hij was vervangen door Terry Sylvester, die daarvoor in de Swinging Blue Jeans actief was. Een maand nadat Sylvester bij de groep kwam, bracht de groep het nummer Sorry Suzanne uit, wat werd geschreven door de succesvolle songwriters Geoff Stephens en Tony McCauley. En over de hele wereld kwamen de Hollies destijds hoog in de hitlijsten met Sorry Suzanne.

de Engelse zanger Billy Fury met I'd Never Find Another You uit 1961. De nummer werd geschreven door Jerry Goffin en Carole King en als eerste uitgebracht door Tony Orlando. Billy Fury scoorde een top 5 hit met dit nummer. Hij werd slechts 42 jaar nadat hij na een opnamesessie een hartaanval kreeg. Als kind kreeg hij reumatische koorts waarbij zijn hart beschadigd is geraakt en hij dus vroegtijdig overleed. Exact hetzelfde als wat er gebeurde met Bobby Darin. De Amerikaanse countryzanger Gene Watson is 82 jaar en nog altijd actief. Hij begon zijn muzikale loopbaan in de jaren 60 in de avond in lokale clubs en overdag werkte hij in een autoherstelbedrijf. Uiteindelijk leverde het hem een carrière van tientallen jaren en meerdere prijzen op. We gaan naar de Rijnmond Jukebox nu naar 1981, want in dat jaar kwam zijn album Old Loves Never Die uit. Een van de nummers op dat album met een van de bekendste nummers van Gene Watson. Dit is 14 Karat Mind.

van Charles Aznavour in de Raymond Jukebox met Mes en Merde. Charles Aznavour werd in 1924 geboren in Parijs als kind van Armeense ouders. Hij overleed in 2018 op 94-jarige leeftijd en kende een grote carrière, waarin hij meer dan 100 albums uitbracht, in 60 films speelde en meer dan 180 miljoen platen verkocht. In 1976 kwam zijn album Voilà, que te revient uit, en daarop staat het door Charles Aznavour zelf geschreven nummer Mes en Merde, dat je net hoorde in de Raymond Jukebox. We gaan naar Mark Broussard, de 44-jarige Amerikaanse muzikant die eerder dit jaar zijn nieuwste album lanceerde. Het album Chance Worth Taking, waarvoor hij onder meer samenwerkte met Joe Bonamassa. Het is zijn eerste album met volledig zelfgeschreven bluesmuziek. En van dat album van Mark Broussard is dit nu het openingsnummer. Dit is You'll Be Sorry.

hoorde Richie Valens op Radio Rijnmond met We Belong Together, het nummer dat hij in 1959 opnam en dat op verschillende albums van hem staat. Het origineel van het nummer We Belong Together komt uit 1958 en is van het Amerikaanse duo Robert & Johnny. De eerste keer verscheen het nummer op het naar hem genoemde debuutalbum Richie Valens, dat in maart 1959 uitkwam, een maand na zijn tragische dood bij het bekende en beruchte vliegtuigongeluk. Richie Valens werd slechts 17 jaar. Het Beechcraft Bonanza vliegtuigje steeg destijds tijdens slecht weer op vanaf baan 17 van Mason City Municipal Airport en stortte een paar minuten later en slechts 10 kilometer verder neer in een maïsveld. Vorige maand kwam het album Night Blooms van de Amerikaanse zanger en acteur Jeff Goldblum uit, waarvoor hij samenwerkte met zijn vaste band de Mildred Snitzer Orchestra. Een van de nummers op dat album is If I Only Had a Brain, dat eerder dit jaar werd uitgebracht en dat hij samen opnam met de 39-jarige Engelse actrice en zangeres Cynthia Erivo. Het origineel van If I Only Had a Brain komt uit de film The Wizard of Oz en hoor je in de Rijnmond Jukebox in de uitvoering van Jeff Goldblum en Cynthia Erivo.

1978 hoorde je Emmylou Harris met Two More Bottles of Wine, dat terug te vinden is op haar album Quarter Moon in the Ten Cent Town uit hetzelfde jaar. Het nummer werd geschreven door Delbert McClinton, die het in 1975 zelf als eerste uitbracht. Emmylou Harris werd begin april 79 jaar, was in mei nog te zien in Rotterdam in de Doelen, en zij wist met haar uitvoering een nummer 1 hit te scoren in de Amerikaanse country hitlijst en stond ook in Canada bovenaan de country hitlijst. Zometeen hoor je het nieuws hier op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Elvis Presley. In 1977 kwam het album Moody Blue uit, het 22e en laatste studioalbum van Elvis Presley, voordat hij niet lang daarna overleed. Onder meer in de Amerikaanse country album hitlijst kwam dit album op 1 te staan. Een van de nummers op dat album is She Thinks I Still Care, dat door Dickie Lee en Steve Duffy werd geschreven en in 1962 voor het eerst werd uitgebracht door George Jones. Hij scoorde er een nummer 1 hit mee. Elvis bracht het nummer uit als B-kant van zijn nummer 1 country single Moody Blue. En Elvis Presley hoor je nu met She Thinks I Still Care.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
12: Vers
11: aan tafel!
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Goedemorgen, 10 uur is het. En je zit goed, je zit bij Radio Rijnmond. Non-stop muziek, het komende uur, nu eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. In de binnenstad van Rotterdam hebben Marokkaanse voetbalfans gisteravond de 3-0-overwinning op Canada gevierd, op het WK voetbal. Fans reden toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op de meeste plekken in onze regio verliep de viering uitbundig en feestelijk, maar op en rond de Eerste Middellandstraat in Rotterdam moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers gooiden met stenen, glas, zwaar vuurwerk en eieren naar de politie. In Rotterdam en Dordrecht zijn in totaal 10 relschoppers aangehouden. Door Canada te verslaan, het derde doelpunt viel kort voor het eindsignaal, staat het Marokkaanse elftal nu in de kwartfinales van het WK. Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde, is daarin de tegenstander. Op de Maasvlakte is kort na middernacht een 31-jarige man uit Macedonië aangereden door een auto. Het slachtoffer was na het ongeval aanspreekbaar. De bestuurder, een Bulgaar van 41, is aangehouden. Mogelijk ging aan de aanrijding op de Maasvlakte een ruzie of mishandeling vooraf. De politie heeft de auto van de Bulgaar in beslag genomen. In Maasdam heeft iemand gistermiddag brandwonden opgelopen bij een poging een opblaasband op te pompen die achter een boot hing. De motor verspreidde een benzinedamp en toen het slachtoffer er de elektrische pomp bijhield, ontstond de brand. De gewonde is vanuit Maasdam met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 1 op de 3 huiseigenaren is niet tevreden over de VVE-beheerder die ze hebben ingehuurd. Ze hebben klachten over de geleverde service aan hun vereniging van eigenaren en over de toenemende kosten die daarvoor in rekening worden gebracht. Dat meldt RTL op basis van een peiling onder VVE-leden. Bijna 1,5 miljoen huizen in Nederland zijn onderdeel van een VVE. De branchevereniging voor VVE-beheerders noemt de uitkomst van de RTL-enquête verschrikkelijk. En Sparta heeft gisteravond de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar de Eredivisie overtuigend gewonnen. Op het complex van eerste klasser Velo werd het 8-0. Eerder op de dag won ook Feyenoord de eerste oefenwedstrijd met ruime cijfers. Aan de Kromme Dijk werd het 6-0 tegen FC Dordrecht. Het weer dan nog, bewolking, maar ook periode met zon. En het blijft zo goed als droog vandaag. De middagtemperatuur een graad of 22. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaarland.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
16: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
17: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
21: Gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
22: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
0: Dit is Radio Rijnmond.
23: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Je luistert naar Radio Rijnmond, 11 uur is het. Non-stop muziek het komend uur, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Goedemorgen. Marokkaanse voetbalsupporters hebben ook in onze regio gisteravond tot laat feest gevierd. Het ging los na de 3-0 overwinning op Canada. Fans reden toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. In Dordrecht en Rotterdam moest de mobiele eenheid in actie komen. Relschoppers gooiden met stenen, glas, zwaar vuurwerk en eieren naar de politie. In de twee steden zijn in totaal 10 verdachten aangehouden, vertelde een politiewoordvoerster vanmorgen. Door Canada te verslaan treft het Marokkaanse elftal in de kwartfinales van het WK Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde. Meer voetbal van dichter bij huis. Sparta heeft gisteravond de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar de Eredivisie ruim gewonnen. Bij eerste klasser Velo werd het 8-0. Eerder op de dag won Feyenoord de oefenwedstrijd ook overtuigend. Aan de Kromme Dijk werd FC Dordrecht verslagen met 6-0. Bij een ongeluk op de A13 bij Delft is gisteravond een kind om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Twee auto's botsten aan het begin van de avond op elkaar op de snelweg richting Den Haag. Het kind is nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Over de leeftijd van het omgekomen kind is niets bekendgemaakt. Politie onderzoekt het ongeval op de A13. Op de Maasvlakte is kort na middernacht een 31-jarige man uit Macedonië aangereden door een auto. Het slachtoffer was na het ongeval wel aanspreekbaar. De bestuurder, een Bulgaar van 41 jaar, is aangehouden. Mogelijk ging aan de aanrijding op de Maasvlakte een ruzie of mishandeling vooraf. De politie heeft de auto van de Bulgaar in beslag genomen. In het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 mensen omgekomen bij een verkeersongeluk. Een van de slachtoffers is een jongen van 15 uit Uden. De identiteit van de ander is nog niet bekend. De auto waarin het tweetal zat reed op een smalle weg tegen een boom en vloog in brand. Dan nog het weer. Bewolking, maar ook periode met zon. En het blijft zo goed als droog vandaag. De middagtemperatuur een graad of 22. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
13: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
12: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
14: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
11: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
19: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: Non-stop de lekkerste muziek.
21: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
5: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
4: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
5: Die geur van dat water.
4: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
5: Uitvinding, die ambulance.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Het is 12 uur bijna, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag, non-stop muziek hoor je het komende uur. Nu eerst het nieuws, ik ben Reinoud Roemer. Marokkaanse voetbalsupporters hebben ook in onze regio gisteravond tot laat feest gevierd. Het ging los na de 3-0 overwinning op Canada. Fans reden toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. In Dordrecht en Rotterdam moest de mobiele eenheid in actie komen. Relschoppers gooiden met stenen, glas, zwaar vuurwerk en eieren naar de politie. In de twee steden zijn in totaal 10 verdachten aangehouden, vertelde een politiewoordvoerster vanmorgen. Door Canada te verslaan treft het Marokkaanse elftal in de kwartfinales van het WK Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde. Meer voetbal van dichterbij. Sparta heeft gisteravond de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar de Eredivisie ruim gewonnen. Bij eerste klasser Velo werd het 8-0. Eerder op de dag won Feyenoord de oefenwedstrijd ook overtuigend. Aan de Kromme Dijk werd FC Dordrecht verslagen met 6-0. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. Het gaat om een Dodge Ram met een open laadbak. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Bleiswijk. Er is nog niemand aangehouden. Bij een ongeluk op de A13 bij Delft is gisteravond een kind om het leven gekomen. Twee auto's botsten aan het begin van de avond op elkaar op de snelweg Rotterdam richting Den Haag. Het kind is nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Over de identiteit is niets bekendgemaakt, ook niet over andere slachtoffers. Politie onderzoekt het ongeval op de A13. Ook in het Brabantse dorp Zeeland is vanochtend een minderjarige overleden door een verkeersongeval. Twee inzittenden, onder wie een 15-jarige jongen uit Uden, kwamen om het leven toen de auto waarin ze zaten op een smalle weg tegen een boom reed en in brand vloog. Wie het andere slachtoffer is, heeft de politie nog niet gezegd. Op de Hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto op de wielen gezet en afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijdje afgesloten. Het weer dan nog, bewolking, maar ook periode met zon. En het blijft zo goed als droog, bij zo'n 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio. Vooral in de middag en avond dan zonnige periode. En wat warmer dan vandaag, 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
12: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
13: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
12: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
14: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
15: Ik koos wat mij raakte.
14: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Dit is Radio Rijnmond.
22: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Goedemiddag, je bent bij Radio Rijnmond. Non-stop muziek het komende uur. Nu eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Het is 1 uur. In een zorginstelling in Dordrecht zijn vannacht 2 mannen aangehouden. Een 25-jarige Dordtenaar en een andere 30-jarige bewoner van de zorginstelling. De oudste van de twee zou brand hebben gesticht op zijn kamer. De brandweer had de brand snel onder controle. De politie was afgekomen op een melding van vernieling en geluidsoverlast in de Dordtse zorginstelling. Bij een ongeluk op de A13 bij Delft is gisteravond een kind om het leven gekomen. Dat meldt de politie. 2 auto's botsten aan het begin van de avond op elkaar op de snelweg Rotterdam richting Den Haag. Het kind is nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt het ongeval op de A13. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. 1 inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer op de wielen gezet en daarna afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijdje afgesloten. Op de Maasvlakte is kort na middernacht een 31-jarige man uit Macedonië aangereden door een auto. De bestuurder, een Bulgaar van 41, is aangehouden. Volgens de politie ging aan de aanrijding mogelijk een ruzie of mishandeling vooraf. De politie heeft de auto van de Bulgaar in beslag genomen. Het slachtoffer uit Macedonië was nog wel aanspreekbaar na de aanrijding op de Maasvlakte. En Marokkaanse voetbalsupporters hebben ook in onze regio gisteravond tot laat gevierd. Het ging los na de 3-0-overwinning op Canada. Fans reden toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. In Dordrecht en Rotterdam moest de mobiele eenheid eraan te pas komen toen relschoppers met glas en zwaar vuurwerk begonnen te gooien. In totaal 10 verdachten zijn opgepakt. Het Marokkaanse elftal treft in de kwartfinales van het WK voetbal Frankrijk, dat Paraguay uitschakelde. Sluit ik af met het weer. Bewolking, ook periode met zon zo hier en daar, en het blijft zo goed als droog. Het wordt een graad of 22. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio. Vooral in de middag en avond zonnige periode en wat warmer dan vandaag met 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
12: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
15: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
19: Ik koos wat mij raakte.
18: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
20: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.

0: ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
2: Het is bijna 2:00. Goedemiddag. Je bent bij Radio Rijnmond. Ook het komend uur non-stop muziek, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. In een zorginstelling in Dordrecht zijn vannacht 2 mannen aangehouden. 25-jarige Dortenaar en een andere 30-jarige bewoner van de zorginstelling. De oudste van de twee zou brand hebben gesticht op zijn kamer. De brandweer had de brand snel onder controle. De politie was afgekomen op een melding over vernieling en geluidsoverlast in de Dordtse zorginstelling. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. Het gaat om een Dodge Ram met een open laadbak. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Bleiswijk. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Op de Maasvlakte is kort na middernacht een 31-jarige man uit Macedonië aangereden door een auto. De bestuurder, een Bulgaar van 41, is aangehouden. Volgens de politie ging aan de aanrijding mogelijk een ruzie of een mishandeling vooraf. De politie heeft de auto van de Bulgaar in beslag genomen. Het slachtoffer uit Macedonië was nog wel aanspreekbaar na de aanrijding op de Maasvlakte. En het was al wekenlang een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Het weer dan nog. Veel bewolking, ook wat periode met zon, blijft droog. De middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio. Vooral in de middag en avond zonnige periode. En wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Behrensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
12: Vers. Aan tafel. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers.
12: Aan tafel. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Non-stop de lekkerste muziek.
15: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Je zit goed, je zit bij Rijnmond. 3 uur is het, goedemiddag. De non-stop muziek komt er weer aan het komend uur, maar eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer, goedemiddag. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar op zijn vroegst dinsdag. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. Het gaat om een Dodge Ram met een open laadbak. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Bleiswijk. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. 1 inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer op de wielen gezet en afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Het was wekenlang een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Het weer tot slot. Bewolking, ook periode met zon en het blijft zo goed als droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen, maandag, trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio. Vooral in de middag en avond, zonnige periode. Het is dan wat warmer dan vandaag, met een graad of 24. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
20: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand.

0: leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Een overzicht van nieuws dat eerder vandaag te horen was op Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde opeenvolgende keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. In een zorginstelling in Dordrecht zijn vannacht twee mannen aangehouden. 25-jarige Dordtenaar en een andere 30-jarige bewoner van de zorginstelling. De oudste van de twee zou brand hebben gesticht op zijn kamer. De brandweer had de brand snel onder controle. De politie was afgekomen op een melding over vernielingen en geluidsoverlast in de Dordtse zorginstelling. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Bleiswijk. Er is voor zover bekend niemand aangehouden. Marokkaanse voetbalsupporters hebben ook in onze regio gisteravond tot laat feest gevierd. Het ging los na de 3-0 overwinning op Canada. Fans reden toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. In Dordrecht en Rotterdam moest de mobiele eenheid in actie komen. Relschoppers gooiden met stenen, glas, zwaar vuurwerk en eieren naar de politie. In de twee steden zijn in totaal 10 verdachten aangehouden, vertelde een politiewoordvoerster vanmorgen. Door Canada te verslaan treft het Marokkaanse elftal in de kwartfinales van het WK Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde. Meer voetbal nog, van dichterbij huis. Sparta heeft gisteravond de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar de Eredivisie ruim gewonnen. Bij eerste klasser Velo werd het 8-0. Eerder op de dag won Feyenoord de oefenwedstrijd ook overtuigend. Aan de Krommedijk werd FC Dordrecht verslagen met 6-0. Het weer nog bewolkt, maar droog. Morgen in de ochtend wolkenvelden, daarna opklaringen, zonnige periode en met een graad of 24 wat warmer dan vandaag. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
6: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
5: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Non-stop de lekkerste muziek.
15: Radio met een grote R. Hey!

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium. Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Een overzicht van nieuws dat eerder vandaag te horen was op Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde opeenvolgende keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. In een zorginstelling in Dordrecht zijn vannacht 2 mannen aangehouden. 25-jarige Dortenaar en een andere 30-jarige bewoner van de zorginstelling. De oudste van de twee zou brand hebben gesticht op zijn kamer. De brandweer had de brand snel onder controle. Politie was afgekomen op een melding over vernielingen en geluidsoverlast in de Dordtse zorginstelling. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Blijswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Blijswijk. Er is voor zover bekend niemand aangehouden. Marokkaanse voetbalsupporters hebben ook in onze regio gisteravond tot laat feest gevierd. Het ging los na de 3-0 overwinning op Canada. Fans reden toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. In Dordrecht en Rotterdam moest de mobiele eenheid in actie komen. Relschoppers gooiden met stenen, glas, zwaar vuurwerk en eieren naar de politie. In de twee steden zijn in totaal 10 verdachten aangehouden, vertelde een politiewoordvoerster vanmorgen. Door Canada te verslaan treft het Marokkaanse elftal in de kwartfinales van het WK Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde. Meer voetbal nog, van dichterbij huis. Sparta heeft gisteravond de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar de Eredivisie ruim gewonnen. Bij eerste klasser Velo werd het 8-0. Eerder op de dag won Feyenoord de oefenwedstrijd ook overtuigend. Aan de Kromme Dijk werd FC Dordrecht verslagen met 6-0. Het weer nog bewolkt, maar droog. Morgen in de ochtend wolkenvelden, daarna opklaringen, zonnige periode en met een graad of 24 wat warmer dan vandaag. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
11: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
10: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
12: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
13: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
23: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: So, what would you little maniacs like to do first?

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken.

0: dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers.
3: Aan tafel.
4: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers. Aan tafel.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: e-boekhouden.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Een overzicht van nieuws dat eerder vandaag te horen was hier op Radio Rijnmond. Bij een ongeluk op de A13 bij Delft is gisteravond een kind om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Twee auto's botsten aan het begin van de avond op elkaar op de snelweg Rotterdam richting Den Haag. Het kind is nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Over de leeftijd van het omgekomen kind en andere betrokkenen bij het ongeval is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt het ongeval op de A13 Rotterdam richting Den Haag. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar op zijn vroegst dinsdag. Op de Maasvlakte is kort na middernacht een 31-jarige man uit Macedonië aangereden door een auto. De bestuurder, een Bulgaar van 41, is aangehouden. Volgens de politie ging aan de aanrijding mogelijk een ruzie of mishandeling vooraf. De politie heeft de auto van de Bulgaar in beslag genomen. Het slachtoffer uit Macedonië was nog wel aanspreekbaar na de aanrijding op de Maasvlakte. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Een inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto vanmorgen op de wielen gezet en afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Het was al wekenlang een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Het weer dan nog bewolkt, maar droog. Morgen in de ochtend wolkenvelden, daarna opklaringen en zonnige perioden. En met een graad of 24 wordt het dan wat warmer dan vandaag. En tot zover ons overzicht van nieuws dat eerder vandaag te horen was hier op Radio Rijnmond.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Van Uffelen, dat is Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
19: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
23: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt

0: met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Non-stop de lekkerste muziek.
10: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Prejudice. Want a song about it? Like the hit? Here you go.
3: Free.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
3: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
1: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
3: Ja, goede vraag.
1: Als je woont of werkt...

0: in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen.

0: Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio.
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.